0: Prins aan het kruisoor aan niet per moknaas.
1: Haide.
0: Rakia, Tomli en de Mota.
2: Zijn Mota?
0: Zet ik er zelf mee bij, Tomli.
3: Urban FM, Mission Traffic Pass.